0: Kok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: mogelijk gemaakt door
1: Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de jaarlijkse Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is afgelopen avond een auto ingereden op toeschouwers. Daarbij is zeker 1 persoon om het leven gekomen en raakte zo'n 15 personen gewond. Het is nog niet duidelijk of het ging om een ongeluk of dat er opzet in het spel was. De festiviteiten rond Christopher Street Day, zoals het evenement officieel heet, werden na het incident direct stilgelegd en bezoekers moesten het gebied verlaten. Een ooggetuige zag dat een witte bestelbus met hoge snelheid het Tiergartenpark inreed. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt alleen maar aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Er zijn al bijna 60.000 mensen geëvacueerd vanwege grote bosbranden rond de Spaanse hoofdstad Madrid. In de regio rondom de stad en de provincie Avila moesten tienduizenden inwoners hun huis verlaten of binnenblijven. De Spaanse regering heeft voor het eerst de hoogste noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Door het verbeterde weer lijkt de brandbestrijding iets gemakkelijker, maar de situatie blijft volgens premier Sanchez ernstig. De prioriteit is het beschermen van mensen, zei hij. En Oekraïne zegt dat Rusland mogelijk opnieuw tienduizenden militairen uit Noord-Korea wil inzetten in de oorlog. Volgens president Zelensky gaat Rusland zich voorbereiden op de komst van zo'n 30.000 Noord-Koreaanse militairen. Hij zegt dat de samenwerking Noord-Korea ook helpt bij het verbeteren van zijn militaire kennis en wapens. Rusland en de dictatuur Noord-Korea onder Kim Jong-un hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald, met name op het gebied van defensie. Het weer helder en droog met bewolking in het noorden met kans op lichte regen. Het is zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het bewolkt met een paar buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Baksana her kutu bakın.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

Vandaag. Gigant FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Bij de vermoedelijke opzettelijke aanrijding met een auto tijdens de Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn is tenminste 1 persoon om het leven gekomen. De politie onderzoekt meldingen dat na de aanrijding ook mensen zijn neergestoken. Er raakten ongeveer 17 mensen gewond, van wie een aantal levensgevaarlijk. Volgens getuigen stapte een persoon met een mes uit de witte auto die inreed op de bezoekers. Bij de Pride waren honderdduizenden mensen aanwezig. De politie is op zoek naar getuigen en naar foto's en video's. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij ook.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

0: wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bewolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOOP-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
5: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
6: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
5: Bandencentrum Emmen.
6: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: postcode.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Ook vanavond is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Langs de noordwestkust staat al een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we te maken met een mix van wolken, zonnige perioden en enkele buien. En maximaal tussen 20 graden in het noorden en plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag wordt er warmere lucht aangevoerd, waardoor het nog wat warmer gaat worden. Landinwaarts 28 tot 30 graden en in de kustgebieden 22 tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: mensen.
1: Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Gisteravond zijn tijdens het slotfeest van de jaarlijkse Gay Pride in de Duitse hoofdstad Berlijn een dode en zeker 16 gewonden gevallen nadat een bestelbusje met hoge snelheid is ingereden op een groep mensen. 3 mensen zijn levensgevaarlijk gewond. Volgens Duitse media en getuigen kwam de dader het busje uit en viel meerdere mensen aan met een mes. De politie meldt dat de dader een 21-jarige man is uit islamitische kringen en een bekende van de politie. Hij is voortvluchtig. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgelaaid, ondanks eerdere hoop dat hij onder controle zou komen. De lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Brazilië weigert 2 Amerikaanse functionarissen een visum vlak voor de presidentsverkiezingen in oktober in het land. Volgens de regering is er een risico dat hun bezoek politiek wordt gebruikt. De Amerikanen wilden met de verkiezingsautoriteiten praten over de vrijheid van meningsuiting rond de stembusgang. De stap zette toch al gespannen relatie tussen de regeringen van Trump en Lula verder onder druk. Washington heeft nog niet gereageerd op de visumweigering voor de 2 functionarissen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
0: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
2: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
1: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
3: Y'all ready for this?
1: Tot Strauss.
2: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
5: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we en rollen.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Ook vanavond is het wisselend bewolkt en vallen er enkele buien. Langs de noordwestkust staat al een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we te maken met een mix van wolken, zonnige perioden en enkele buien. En maximaal tussen 20 graden in het noorden en plaatselijk 25 graden in het zuidoosten. Dinsdag wordt er warmere lucht aangevoerd, waardoor het nog wat warmer gaat worden. Landinwaarts 28 tot 30 graden en in de kustgebieden 22 tot 25 graden. En ook de dagen daarna blijft het warm. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Barger Oosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

niemand sterft van een beetje verdriet. En ik ben je Romeo niet. Nee, ik word niet geofferd, ik ben geen grote lach.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levensgevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Vanwege de hevige bosbranden bij het Franse Bordeaux moeten nog eens 55.000 mensen hun huis verlaten. De brand is er weer opgeleid, ondanks eerdere hoop dat die onder controle zou komen. De lage temperatuur en hogere luchtvochtigheid bleken niet genoeg om de vlammen te beteugelen. Er waren in het gebied al zo'n 167.000 mensen geëvacueerd. Er worden 1,5 miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux gestuurd om de bevolking tegen de rook te beschermen. Iran heeft boos gereageerd op een vermeende Oekraïense aanval op een vrachtschip in de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een opvarende om het leven en raakte ook iemand gewond. Oekraïne zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op schepen die volgens president Zelensky worden gebruikt voor militaire transporten waarbij Iran betrokken is. De Kaspische Zee ligt honderden kilometers van Oekraïne vandaan, maar het water grenst wel aan zowel Rusland als Iran. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u nu maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
4: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
8: Autobedrijf Ferdy Snijders.
9: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
8: Ferdy Snijders.
2: Gigant FM. Gigant op verzoek. Martijn Roering.

en jouw liefste wens. En zij beginnen de tijd alweer op 8:08. Goedemorgen. Zondagochtend 26 juli van het jaar 2026. Tot 1 uur is dit GigantenFM op verzoek. Met een iets andere stem dan je van ons gewend bent natuurlijk op zondagochtend. Normaal hoor je natuurlijk collega Marco hier. Maar die geniet even van zijn welverdiende vakantie. Ik ben Martijn. En ik ben dus tot 1 uur bij je. Met natuurlijk, zoals je van GigantenFM gewend bent, alle ruimte voor verzoekplaten op zondagochtend. Tot 1 uur is GigantenFM eigenlijk van jou. En je mag me laten weten wat jij wil horen vandaag. Dat mag voor jezelf zijn. Dat mag voor iemand zijn die je goed kent, die jarig is vandaag. Noem het maar op, die lekker van zijn vakantie geniet. Ik kan het zo gek niet verzinnen. En laat maar gewoon weten wat jij wil horen vandaag op GigantenFM. Dat mag via de WhatsApp 0591 30 20 10. Dus 0591 30 20 10. Kun je WhatsAppen. Het allerleukste zou ik vinden als je even een WhatsApp spraakberichtje stuurt. Laat even weten waar je luistert naar GigantenFM. Misschien ben je wel ergens op vakantie en zit je te luisteren. Dat is helemaal leuk om te horen natuurlijk. En anders mag je het ook doen via de site gigantenfm.nl. Klik dan even op het formuliertje en dan kun je jouw verzoekplaat doorgeven. Ga ik mijn best doen om hem te draaien voor 1 uur vandaag. Nou, natuurlijk ook nog de A of B-kant spelen we vandaag. Daar ga ik je zo meteen veel, veel meer over vertellen. Het is een hele leuke vandaag. Dus nou, dat zometeen in ieder geval. De eerste leuke berichten komen al binnen, dus laat me van je horen. 0591 30 20 10.

de Walkman, dat is natuurlijk al een flink tijdje geleden. Het was denk ik de jaren 80 zo'n beetje dat het op zijn hoogtepunt was natuurlijk. Hè. The Walkman. En dit liedje kwam er weer uit 1984 van Bianca. In de jaren 80 was het behoorlijk hip natuurlijk. Iets later kreeg we natuurlijk de Discman, waar je dan een cd'tje in kon doen. Niet veel later liep iedereen natuurlijk rond met een iPod. En tegenwoordig natuurlijk je telefoon. Kun je gewoon prima met een paar oordopjes in overal ter wereld natuurlijk naar jouw favoriete muziek luisteren via Spotify. Of je zet gewoon gezellig Gigant FM op natuurlijk. Want vandaag de hele dag volop gezelligheid op Gigant FM. Tot 1 uur alle ruimte voor jouw verzoekjes in Gigant op Verzoek. Vanmiddag zit natuurlijk nog collega Jan Mooibroek hier. Met de vrolijke uren. En vanavond nog een uurtje country muziek. Dus kortom, alle reden om je radio lekker te laten staan vandaag op Gigant FM. Gigant FM op verzoek dus. Nederlandstalig, goud van oud, slagers, piratenklassiekers. Gooi je maar gewoon over de schutting. Laat maar weten wat jij wil horen. Iemand willen verrassen. Je buurvrouw, je vader. Iets aanvragen voor jezelf. Het mag allemaal. Stuur even een appje. 0591 30 20 10. Dus 0591 30 20 10. Of doe het via de website gigantfm.nl. En vanaf 10 uur is het dan helemaal jullie show. En draai gewoon alle verzoekjes die binnenkomen. Nou, tot die tijd zoek ik leuke platen voor je uit om de ochtend even lekker mee te beginnen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb er even een lekker bakje koffie bij gepakt. Even lekker eerst nog opstarten. Is tenslotte natuurlijk zondagochtend. Nou, en natuurlijk hebben we ook weer de A of B kant. Daarin een gouden ouwe van 4 mannen uit Groesbeek. En dat zijn wel absolute helden hoor. Vandaag hebben we de Sunstreams meegenomen. Ja, de grote vraag is, welke kant van een single gaan wij draaien? Is dat de A-kant, ik hou nog steeds van jou? Of de B-kant, hel maar niet om mij? Ja, welke is het leukste? Moet ik zo meteen gaan draaien?

trouwens over Frans Bauer gesproken. Eind augustus, met een dikke maand, dan is hij weer op tv te zien. Met het nieuw seizoen van De Bouwers op de NPO. En hij heeft al gezegd, dat gaat een serie worden met een rollercoaster van emoties. Maar ook heel veel gezelligheid en lachen. Maar ook indrukwekkende en emotionele momenten. Nou, we gaan het zien. Vanaf eind augustus dus in De Bouwers. Op televisie te zien. De Marlets hoorde je daarvoor nog en was ik nog maar 17. Nou, als ik zo even naar buiten kijk. Het zonnetje ontbreekt een beetje vandaag. Verspreid over het land trekken er wat buien vandaag over. En we moeten ook rekening houden met een klap onweer hier en daar. De zon die laat zich af en toe nog wel zien vandaag gelukkig. Een matige tot krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En de temperatuur komt niet hoger dan een graadje of 19 of 20 vandaag. Nou, morgen dan houden we het droog. Dan krijgen we wel flink de zon te zien. En het wordt alleen maar mooier de rest van de week. Dinsdag blijft de zon ook weer goed schijnen. Dan richting de 27 graden. Nou, woensdag wordt helemaal top. Volop zomer. Tropische waden dan, rond de 31 graden. Donderdag ook uitstekend zomerweer met flink wat zon en temperaturen.

Van 29 tot 30 graden. Dus in ieder geval, het blijft dik genieten qua weer in ieder geval. De zomer in Nederland. GigantFM op je radio. Met zometeen Quintus, de grote race. En ook de Bee Gees zometeen. We staan de Deutsche Schallplatte. Dit is Tina York.

Ja, dat is de AFB-kant van vandaag. En de vraag aan jou is: welke wil jij horen zometeen? Vlak voor 1 uur. De A-kant van de single of de B-kant van de single? Ga jij voor Ik hou nog steeds van jou? Of de B-kant Helemaal niet om mij van de Sunstreams? Laat het even weten, dan mag bijvoorbeeld via WhatsAppje. Stuur dan even de A-kant of de B-kant. Welke wil jij horen van de Sunstreams? Ik hoor het heel graag van jou. En de winnaar die hoor je dan zometeen iets voor 1.

met jou zit, maar ik vind de keuze enorm lastig vandaag. Want het zijn allebei natuurlijk pareltjes wat dat betreft. Dus ja, we moeten nog eentje kiezen. De A-kant of de B-kant, laat het mij even weten. We gaan even muzikaal op reis. Zometeen richting Tirol, samen met DJ Ötzi. Maar eerst richting Spanje, met Inca.

rijdt er eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij

Edwin Bos op de zondagochtend van Gigant FM en de Spookrijder. 9:54 is het. Zometeen na 10:00 is Gigant FM helemaal van jou. Jij mag laten weten wat je wil horen zometeen na 10:00. Doe dat bijvoorbeeld via WhatsAppje 0591 30 20 10. 0591 30 20 10. Mag je WhatsAppen? Je mag het ook doen via onze website gigantfm.nl. Laat weten wat jij wil horen en dan hoor je hem zo meteen terug. Tussen 10 en 1 in Gigant op verzoek. Nou, dat is niet het enige vandaag. Vanavond op Gigant FM ook tijd voor wat country muziek. Als je daarvan houdt, er is wel een latertje. Maar vanavond vanaf 11:00 hoor je Country Gigant. Programma met de allerbeste country hits. En een van die liedjes die regelmatig daar een keer voorbij komt, dat is deze. Dat leuke Cottonfields.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Dick de Hart met het radionieuws. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegener spreekt van een aanval op onze vrije en open samenleving. Gisteravond reed een busje in op een menigte die meedeed aan de Gay Pride in de Duitse hoofdstad. Daarbij kwam een vrouw om het leven en werden zeker 16 mensen verwond. Een aantal levens gevaarlijk. Volgens de Duitse politie is de vermoedelijke dader een 21-jarige man uit islamitische kringen die in mei werd vrijgelaten uit een jeugdgevangenis. Hij is voortvluchtig. De politie heeft een foto van hem verspreid. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste. Die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. 9 auto's liepen schade op, meldt de Duitse politie. De materiële schade kan oplopen tot zo'n €350.000. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft inmiddels 1354 levens geëist. Dat belt de regering van het Centraal-Afrikaanse land, die eraan toevoegt dat het besmettelijke virus zich sneller verspreidt dan bij andere ebola-uitbraken. Er is nog steeds geen goedgekeurd vaccin voor deze nieuwe ebola-variant. Volgens deskundigen kan het ontwikkelen daarvan nog maanden duren. Vrijdag is in het Engelse Oxford een eerste proefpersoon ingeënt met een experimenteel vaccin. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.

bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto. Gigant FM, Gigant op verzoek, Martijn Woering.

Wat een hit dit, hè. De zomerhit van 2026, kunnen we toch wel zeggen. Ja. Ik weet niet of je het hoorde, maar het was een audio-appje wat ik binnenkreeg van Lisa. Die wilde heel graag dit liedje horen. Rutger van Barneveld dus. Zwoele zomernachten. Aan het begin van de grote verzoekparade hier op GigantenFM. Vanaf nu is GigantenFM gewoon helemaal van jou. Ik zoek geen enkel liedje meer uit. Ik sleep er gewoon alleen in wat jullie willen horen. Dus kom maar door via 0591 30 20 10. 0591 30 20 10. Mag je WhatsAppje sturen. Een audio-appje zoals Lisa deed is natuurlijk ook hartstikke leuk. Je mag het doen via onze website gigantfm.nl. Daar staat een formuliertje op, kun je even invullen. Jouw favoriete artiest en titel invullen. Laat me horen wat jij graag wil horen op deze zondagochtend. 26 juli. Goedemorgen Martijn en het hele GigantenFM-team. Een hele fijne zondag gewenst. Graag een mooi plaatje van The Beach Boys. Voor Cor, Henk, Danny, Tobina, Emma, The Kids, Manuela, Erik en The Kids, Saskia, Hemmo, Kids. En ook aan jullie een hele fijne zondag gewenst. Groetjes van Monique uit Winschoten. Nou Monique, groetjes terug. En The Beach Boys ga ik er zo meteen even bij pakken. Albert zegt goedemorgen Martijn. Zou je wel een plaats willen draaien van de Alpenfriedemouw met de Rozen von Südtirol? Gewoon lekker voor mezelf. Groeten van Albert Lunenborg. Robin zegt goedemorgen. Graag voor mijn vader Hans Buze uit Winschoten. Een plaatje van Jack Jersey met Shanna. Dankjewel. Groeten van Robin Buze dus uit Winschoten. Leuk. Ga ik er zo meteen even bij pakken. Hoor je ze meteen hier. Rianne stuurt een berichtje. Die zegt goedemorgen Martijn. Wil je voor mij Bonnie Sinclair draaien? Met mijn beste vriend. Speciaal voor mijn lieve man Remco. Want wij zijn vandaag 25 jaar getrouwd. Groetjes van Rianne van Aast. Nou Rianne, gefeliciteerd natuurlijk hè. Bonnie Sinclair komt zo meteen aan met mijn beste vriend. Ga ik draaien? Ja, wil jij er ook bij zijn? Laat het weten. 0591 30 20 10. Mag via de WhatsApp en dan mag via de website gigantenfm.nl. Ik probeer alles te draaien wat jullie aanvragen. Dus kom maar door. Piraten, klassiekers, Nederlandstalen, goud van oud. Het is allemaal van harte welkom. Nog een berichtje van Jelle en Annie uit de Wester 1. Die vragen om dit liedje van Lietse Hille. Achter jouw lach verberg jij elke traan. Hoor je nu hier op de zondagochtend van GigantenFM. Ik ben Martijn. Collega Marco die geniet lekker even van zijn welverdiende vakantie. We staan mooi in mij in ieder geval. Tot 1 uur hier op GigantenFM.

de zondagochtend van Gigant FM. Met de Beach Boys en Kokomo, aangevraagd door Monique uit Winschoten. Dankjewel, Monique. Het is Gigant op verzoek. Ik ben Martijn. Tot 1 uur ben ik bij je. En Gigant FM is helemaal...

Kunnen we ook weer afvinken, ook weer gedraaid natuurlijk. Petra stuurt een appje die zegt... Ik wil heel graag een plaatje aanvragen voor mijn vader Dick. Hij ligt momenteel in het ziekenhuis en heeft het even zwaar. Maar ik weet zeker dat hij dit prachtig vindt. En ze vraagt om Ede Staal, speciaal voor haar vader Dick. Het heeft nog nooit zo donker geweest. Alvast bedankt, groetjes van Petra. Ga ik zo meteen draaien. En, nou, voor je vader Dick in ieder geval beterschap. Ook veel reacties op de A of B kant, die we vandaag natuurlijk ook hebben. Ria zegt zo, goedemorgen Martijn, met Ria, ik kom uit Utrecht. Ik stem voor de B-kant, een hele fijne dag vandaag. Een succes met je uitzending. Femi die zegt, ik wil graag toch kant A horen. Groetjes van Femi, die luistert mee vanuit Dwingelo. En Jelle en Annie die vragen

Laat maar horen, welke wil jij horen? Ga jij voor de A-kant van de Sunstreams? Ik hou nog steeds van jou. Of toch voor de B-kant? Hel maar niet om mij. Laat het mij even weten, bijvoorbeeld via een WhatsAppje of via de website. En dan ga ik de winnaar zometeen de A- of de B-kant iets voor 1 uur draaien. Dan een verzoekje van Rianne en Remco. Zij zijn vandaag 25 jaar getrouwd en vragen om deze van Bonnie Sinclair. En mijn beste vriend...

sommige muziek, die voel je meteen. Die voel je meteen. Omdat je hem vroeger hoorde, of gewoon omdat hij van hier is. Bij Gigant FM hoor je die muziek. Elke dag opnieuw. Piratenplaten, goud van oud en Nederlandstalige hits. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar.

Mocht je je radio net inschakelen, Marco die geniet van een welverdiende vakantie. Die ligt even lekker lang uit, denk ik, ergens op een strand. Met een biertje in zand. Ik ben Martijn en ik ben er in ieder geval tot 1 uur. Want ik draai alle verzoekjes die binnenkomen. Als jij leuke suggestie hebt, laat het weten via 0591 30 20 10. Dus 0591 30 20 10. Via WhatsAppje en mag ook via de website gigantfm.nl. André, je zegt morgen ben ik jarig, word ik 58 jaar. Zou je daarom de Telstar willen draaien met Happy Birthday? Nou André, gefeliciteerd alvast. Maak er een mooie dag van morgen. Aan het weer zou het niet liggen in ieder geval, want volgens mij gaat het zonnetje lekker schijnen. Morgen en ook de rest van de week hartstikke lekker weer. Tropische temperatuur met bijna richting de 30 graden. Goedemorgen Martijn, zou je voor mijn vader, lieve vader Geert Platje, het plaatje van Sanne met je voetstap willen draaien? Hij is net terug uit het ziekenhuis. Pap, wetenschap en ik hoop dat je gauw weer de oude bent. Liefst van je dochter Monique. Ga ik erbij pakken natuurlijk zometeen. Wetenschap inderdaad. El zegt, goedemorgen Martijn, ik zou graag de plaat van Ramona van het Radio Ensemble willen aanvragen voor Sandra en Harry Klein uit Eindhoven, omdat ze ook altijd naar GigantFM luisteren. Groetjes van Els en Willy Aats uit Deurne. Heb je ook een leuke suggestie? Laat het weten via 0591 30 2010. Dan nu een plaat die heel veel wordt aangevraagd en ook een beetje de zomerhit natuurlijk van 2026 is. Onder meer door Erwin, Hans en Julia. Die vragen allemaal om Justin de Wild en Cheerio.

leuk. Altijd goed dit, hè? Jack Jersey op Gigant FM. Aangevraagd door Robin Buze voor haar vader Hans. 3 over 11:30 is het. De zondagochtend van Gigant FM. Met Gigant op verzoek.

klassieker natuurlijk deze van het Radio Ensemble en de Ramona op Gigant FM. Het is 10:15 en die dan weer eruit voor Sandra en Harry Klein uit Eindhoven. Dat aangeboden door Els en Willy Aerts vanuit Deurne. 0591 30 2010, dat is het nummer waarop je kan whatsappen. Je mag het ook doen via onze website gigantfm.nl. Laat me weten wat ik kan draaien vanochtend voor jou of misschien voor iemand anders. 0591 30 2010 of via gigantfm.nl. Goedemorgen Martijn, ik sta hier op het Trukstal Festival. Ah, leuk natuurlijk, dat is dit weekend natuurlijk op de TT-baan in Assen. Het is hier één groot feest tussen al die prachtige trucks. Kun jij zometeen nog Bolfoy toch draaien met de truckchauffeur? Speciaal voor iedereen die hier rondloopt. Groeten van Hansie uit Veendam. Ja, natuurlijk gaan we draaien. Gerrit uit Gun is ook bij die vraag of wij After All kunnen draaien met If You Need Me. Natuurlijk gaan we doen. Als je ook een leuke plaat hebt, laat het weten dus. En dan ga ik hem in ieder geval draaien.

te vrezen? De deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

0: jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Duitsland is de politie bezig met een klopjacht naar de 21-jarige verdachte die met een busje gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de jaarlijkse Gay Pride. Daarbij kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn nog steeds in levensgevaar. De politie heeft een foto vrijgegeven van de verdachte, de 21-jarige Abdul B., en waarschuwt het publiek dat hij gewapend kan zijn. De Duitse bondskanselier Merz noemt de dodelijke aanslag op de Gay Pride in Berlijn een gruwelijke daad. De Berlijnse burgemeester Wegner spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving. Vanochtend heeft een verwoestende orkaan de kust van China bereikt, melden staatsmedia. Een deel van de zuidelijke Chinese kust wordt op dit moment geteisterd door stevige wind en flink wat regen. Volgens autoriteiten is het de hevigste storm die China dit jaar heeft getroffen. Inmiddels zijn meer dan 340.000 mensen geëvacueerd. Er ligt onder meer het treinverkeer stil en is het vliegverkeer verstoord. De tyfoon kwam aan bij de stad Pingai, ongeveer 80 kilometer ten noordoosten van het financiële centrum van Hongkong. In Oost-Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartbotsing op de snelweg A9 bij Bad Lobenstein in de deelstaat Thüringen. Over de ernst van de verwonding is nog niets bekend. Het ongeluk gebeurde toen een camper te laat op de rem trapte en tegen de staart van een reeks auto's botste, die daar stonden vanwege een eerder ongeval op dezelfde snelweg in tegengestelde richting. Delen van Zuid-Europa worden nog steeds geteisterd door grote natuurbranden. Vooral rond het Franse Bordeaux en de Spaanse hoofdstad Madrid is de situatie kritiek en is het vuur nog niet overal onder controle. Op dit moment is het wat minder warm in Spanje, maar de komende dagen gaan de temperaturen weer omhoog. De verwoestende brand die de regio rond de Franse stad Bordeaux en de baai van Arcachon in zijn greep houdt, heeft intussen al 42.000 hectare bos verwoest en ongeveer 250.000 mensen zijn geëvacueerd. Het weer, hier en daar wat lichte regen bij een matige westenwind. Vanmiddag wordt het een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek, Martijn Woering.

GigantFM met Lucas Rea. Jouw ogen zeggen alles. En dan weer eruit voor Roelof Hulshof. Hij komt uit de Musselkanaal. En we roept dit liedje speciaal aan voor Anna, Tini, Bonnie, Henny, Gea, Mans, Rieks, Elsje, de Parkheemster Wichter en de jongens. En ook speciaal voor het GigantFM team. Nou, dankjewel Roelof. Zondagochtend, 11:11 is het. 26 juli op de kalender staan. Mocht je de radio net aanzetten en een andere stem horen. Marco die is lekker op vakantie. Die zit lekker in ieder geval in een warm land. Ik ben Martijn en ik ben tot 1 uur bij je met Gigant op Verzoek. En hoe zit het met jou qua vakantie? Heb je misschien nog vakantie? Het is natuurlijk momenteel bouwvak. Misschien komt je vakantie er nog aan. Heb je nog te goed? Dat is helemaal het betere. Nou, voor mijzelf zit het er alweer op. Hetzelfde is voor mij. Ik zat de afgelopen week in Italië. Zuid-Italië, de Amalfi-kust. Als het dat betreft een aanrader hoor. Prachtig daar. Hele mooie dorpjes. Echt supermooi blauw water. En gewoon een hartstikke lekkere sfeer daar in Italië dus. De Amalfi-kust. Aanradertje als je nog eens een keer een vakantie zoekt. Misschien was echt van, goh, zoek nog een last minute. Moet nog weg. Vandaag in ieder geval in ons land, in Nederland, een bewolkt dagje. Nou, genieten we daarvan zolang het duurt, want de komende dagen brengt opnieuw een warme periode aan. Vandaag dus hier en daar nog een buitje. In het noordoosten kan het vanmiddag nog gaan onweren. Maar de komende dagen dan gaat de temperatuur weer richting de 30 graden. Nou, tot 1 uur dus, Gigant op Verzoek, met Martijn hier. Met alle ruimte voor verzoekjes. Heb jij nog een leuke plaat in gedachten? Laat het weten via 0591 30 2010. Dus 0591 30 2010. En je mag het ook doen via onze website gigantfm.nl. Natuurlijk hebben we ook nog de A of B kant. Vast item natuurlijk hier in Gigant op Verzoek. We hebben er een singeltje bijgepakt. In dit geval van de Sunstreams. En naar jou de vraag is, ga ik zo meteen de A kant draaien of de B kant draaien? Ik hou nog steeds van jou, dat is de A-kant. En huil maar niet om mij, dat is de B-kant. Nou, dan wordt flink gestemd. Dat gaat redelijk gelijk op momenteel. Snap ik wel, het zijn allebei gewoon natuurlijk hartstikke leuke liedjes. Tineke die zegt, goedemorgen Martijn, we willen graag kant A horen. Groetjes van Kerst en Tineke. En Harold bijvoorbeeld,

Ja, laat me weten, wat wil jij horen? Wat vind jij het leukste liedje? De A-kant, ik hou nog steeds van jou. Of zeg je van, hey, doe mij toch maar de B-kant. Hel maar niet om mij. Laat het me weten. De winnaar hoor je dan zometeen. Nu, de Dire Straits.

van Helene Fischer op Gigant FM. En ze stond onlangs nog in Arnhem op het podium in het Gelredome. Ze doet namelijk momenteel een tour. En deed ook Nederlanders aan. Aangevraagd door Angelica en Willy. Zij komen uit Elim, vroeg om deze plaats. Ik zeg, goedemorgen Martijn, voor jou en jullie team en de luisteraars. Een hele fijne zondag, veel luisterplezier. Lieve groetjes van Angelica en Willy dus uit Elim. Dit is Gigant FM. Tot 1 uur is dit Gigant op verzoek. Ik ben Martijn en ik draai tot aan 1 uur alleen maar de plaatjes die jullie aanvragen. Dus kom maar door als je een leuke suggestie hebt. 0591 30 20 10. Je mag het doen via WhatsAppje, via dat nummer. Je mag het ook, als je dat makkelijker vindt, doen via onze website. Gigantfm.nl. Kun je het formuliertje invullen met jouw artiest en titel. Kom maar door en dan ga ik mijn best doen om hem voor jou te draaien hier op Gigantfm. Bert deed dat ook. Bert Boyton die zegt, goedemorgen, kun je even non-non-rien-jugé draaien? Tuurlijk, van de poppies denk ik, hè, dat je bedoelt. Ga ik het zo meteen even bijpakken, Bert. Komt eraan. Vrouwtje zegt, goedemorgen Martijn, graag een plaatje voor jullie zelf. Voor Ineke Boonstra, voor Jelle en Annie en voor Radio Bloemfontein. Dat moet dan zijn Semino Rossi en Rood Sinti Rozen. Dankjewel en groeten van vrouwtje Kramer. En die luistert mee vanuit Friesland, vanuit Dokkum. Nou leuk, en er komt nog een berichtje binnen van Tineke die zegt, Martijn, zou jij voor mijn kerst het liedje willen draaien van Wesley Bronkhorst? Trots op jou. Van Tineke met een dikke knuffel erbij. Natuurlijk. Komt-ie aan. Gooi je nu in Gigant op verzoek op Gigant FM.

William, hij komt uit Maden en stuurt een berichtje of ik dit liedje wil draaien van Jannes en Zweven naar Geluk en dan speciaal voor Renate. Nou, hierbij ook wel afgevinkt natuurlijk. Het is bijna 11:45 op een beetje een trieste zondag. Regenachtig, bewolkt. Maar goed, het mooie weer dat gaat de komende week aankomen. Dan kunnen we nog even lekker genieten van een zomersweekje in ieder geval. Nou, ook een zondagje vol met sport natuurlijk vandaag. Want de Tour de France van 2026 eindigt vanavond in Parijs. En wel op een tijdstip dat je normaal misschien wel aan het eten zit. Want door de bosbranden in Frankrijk, ongetwijfeld meegekregen, is de slotetappe van de Tour flink ingekort. En de officiële start is om 17:50 vanavond. Ja, dan hebben we natuurlijk Max Verstappen ook nog. Die mag vandaag op de Hungaroring in Hongarije vanaf plek 4 vertrekken in de GP van Hongarije. En Lando Norris die staat op pol. Dus het wordt nog een hele kluif voor Max op dat bochtige baantje daar in Hongarije waar je amper kunt inhalen. Maar goed, in ieder geval wel de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1 dus. Nou, en vandaag lekker gewoon Gigant FM aanhouden waar het kan natuurlijk. Tot 1 uur is dit Gigant op verzoek. Ik ben Martijn en ik draai tot 1 uur dus de verzoekjes voor je. Als je nog leuke suggesties hebt, ik heb nog een paar plekjes. Dus laat me weten via 0591 30 2010 wat ik voor jou kan draaien. Via WhatsAppje of via gigantfm.nl. En vanmiddag na 2 uur zit collega Jan Broenbroek natuurlijk hier met de vrolijke uren. Tot 6 uur. Dan een paar uurtjes non-stop muziek. En vanavond vanaf 11 uur kun je weer genieten van een uur lang country muziek hier op Gigant FM. Samengesteld door Bert Haan in Country Gigant. Komt nog een berichtje binnen van iemand, er staat geen naam bij. Of ik drukwerk wil draaien met lijn 10. Natuurlijk ga ik er zo meteen bij pakken. Maar eerst nog even een verzoekje afhandelen dat ik binnenkreeg van Gerrit uit Grun. Die vraagt dit liedje aan, speciaal voor alle luisteraars van Gigant FM. After all, dit is If You Need.

niet te missen deze stem natuurlijk van Harry Slinger en Drukwerk Lijn 10 op Gigant FM in Gigant op Verzoek. Dan nu een verzoekje dat binnenkwam van Gerda. Zij woont in Hogeveen. En ze zegt: goedemorgen Martijn, zou jij voor mijzelf misschien een leuk liedje van Pussycat willen draaien? Natuurlijk, pakken we gewoon een lekkere klassieker erbij natuurlijk van Pussycat. Dit is Mississippi

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rollen.
2: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de GigantFM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Y'all ready for this?
3: Tot Strauss.
4: De GigantFM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op gigantfm.nl.
6: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
7: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
8: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is GigantFM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Op sociale media schrijft premier Rob Jette dat de aanslag in Berlijn, waar een automobilist inreed op een menigte tijdens de Cape Ride, een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving is. Jette heeft zijn condolences overgebracht aan de Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Gisteravond reed een automobilist in op feestende mensen tijdens de Cape Ride in de Duitse hoofdstad. 1 persoon verloor het leven en 16 mensen raakten gewond. Naar de verdachte, de 21-jarige Abdul B., wordt nog gezocht. En naar aanleiding van de aanslag gisteren in Berlijn heeft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gezegd dat in haar stad waar nodig extra maatregelen getroffen worden. De Amsterdamse driehoek, bestaande uit politie, burgemeester en openbaar ministerie, heeft overlegd en staat in nauw contact met de organisatie. Gisteren opende Koningin Maxima World Pride 2026 in Amsterdam. Het evenement duurt tot 8 augustus. Voor de 3e dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. De politie laat weten dat het zomercarnaval gisteren in Rotterdam rustig verlopen is. Het was de 42e editie van het feest dat de culturele rijkdom van Rotterdam en haar gemeenschappen viert. Hier en daar waren wel wat relletjes waar de politie aan te pas moest komen, maar er werden geen grote incidenten gemeld. In totaal zijn er 29 personen voor allerlei verschillende vergrijpen opgepakt. Ook werden er wapens in beslag genomen. Het ging onder andere om messen, 2 vuurwapens en 2 nepvuurwapens. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren. Gigant FM, Gigant op verzoek. Martijn Roering.

Kendall. Een camouflage op Gigant FM. En daarvoor nog Frank en Mirella. En Kop of Munt. 11 over 12 is het. Zondagmiddag inmiddels. Goedemiddag. Ik ben Martijn. En ik ben nog een uur lang bij je. Met Gigant op verzoek. Op de gezellige zondag van Gigant FM. Zonder Marco dus. Die hoor je normaal natuurlijk in dit programma. Die geniet even lekker van zijn vakantie. Zit lekker in de zon. Vandaar dat je mij hoort vandaag tot 1 uur. Er komen nog steeds leuke berichten binnen. Hartstikke leuk. Als je leuke verzoekjes hebt, laat het weten. 0591 30 2010. Jacob Sikkema die zegt... Hey Martijn, zou je voor ieder die iets te vieren heeft... Live and Let's Love willen draaien van de Josh Baker Selection? Een berichtje van oma Wieringa. Die zegt... Hallo, ik wil graag een plaatje aanvragen voor Melanie, Richard, Noah en Marlijn. En er moet een plaatje van Leroy zijn. Ik weet alleen verder niet meer hoe die heet. Als dat lukt. Groetjes van oma Wieringa. Koop die zegt... Mooi Martijn, een verzoekje. Nico Haak met Kijk Vooruit. Leuk. Ik ga ze er allemaal bij pakken. Je hoort ze binnen nu en een half uurtje allemaal op Gigant FM. Nou, heb je zelf ook nog wel leuks in gedachten? Laat het weten dus. 0591 30 2010. Of doe het via onze website gigantfm.nl. Dan hoor je ze allemaal terug. Hier in Gigant op verzoek op Gigant FM. Dan nog een liedje draaien voor Marta. Die zegt, goeiemorgen Martijn. Leuk dat je er bent. Wil je even iets draaien van Pleasure?

van wordt, die echte Hollandse gezelligheid. Dan zit je hier meer dan goed, want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag, Gigant FM. Luister via DAB+, of online via Gigant.

Vier mannen uit Groesbeek. 26 singles brachten ze maar liefst uit. En één van die singles, dat is dit liedje. Deze single eigenlijk, Ik hou nog steeds van jou. Op de A-kant en de B-kant, Helma niet om mij. En de grote vraag is, ja, wat vind jij het leukste liedje? Zeg jij van, doe mij toch maar de A-kant, ik hou nog steeds van jou. Of zeg je, nee, ik vind eigenlijk de B-kant toch wel een stiekem veel leuker liedje. Helma niet om mij. Je mag mij laten weten. En de winnaar, die gaan we dan draaien zo meteen binnen nu en een klein half uurtje. Dus laat het weten, de Sunstreams. Ga jij voor kant A, ik hou nog steeds van jou, of kant B, helemaal niet om mij.

Betty. Zij stuurde een appje of ik dit liedje wilde draaien. Van Rob de Nijs, Ritme van de Regen. Nou, dat past precies bij zo'n dag als vandaag natuurlijk, hè. Een regenachtig dagje. Bewolking. Ach goed, het gaat beter worden komende week. Het mooie weer, dat komt weer onze kant op.

De avond en weekend, die staat nog niet op Facebook. Dat is eigenlijk een doodsimpele reden dat ik heb geen Facebook. Dus je kan het er ook niet zo heel makkelijk opzetten. Maar goed, reageren dan maar gewoon via 0591302010. Laat me weten. En volgens mij weten jullie die weg ook wel te vinden. Want er wordt in ieder geval goed op gereageerd. Maar de avond en weekend is dus even niet te vinden op Facebook vandaag. Geen paniek, is allemaal goed. Niks aan het handje. De Sunstream zitten er vandaag in dus. En ik ga zo meteen eens even de reacties bekijken en tellen. En dan hoor je zo meteen welke gewonnen heeft in de A of de B-kant vandaag. Even wat verzoekjes erbij pakken. Shakira wordt aangevraagd met Zoo. Door Helena. Dat vind ik leuk, gaan we het zo meteen even draaien. Hier nog een berichtje van Yolanda. Die vraagt om Chris de Roo. Tuurlijk, gaan we er gelijk even bij pakken. En ook de Scandals worden nog aangevraagd met Time for Living. Komt er zo meteen ook aan hier op GigantFM. Zondagmiddag is het. Als je nog iets kwijt wil, laat het weten via 0591 302010. Draai dus Chris de Roo.

B-kant. Leuk. Anneke de Vries die zegt, hoi Martijn, ik kies voor de B-kant. Even kijken, hier een berichtje nog van Mini. Die stuurt een berichtje van onze Facebookpagina. Die zegt, hoi Martijn, deze staat nog bij mij bovenaan. Heb ik nog te maken met een nepsite? Nee, Mini, dat zit helemaal goed hoor. Wat je ziet op de Gigant FM Facebookpagina is een bericht van collega Arco. Je had al afgelopen dinsdag een item, welke kies jij als allerlaatste?

Shakira op Gigant FM. Aangevraagd door Gea uit Wachtum. Speciaal voor Richard en Jeroen. En daarvoor nog José, ik heb je niet de hemel beloofd. Dat werd weer aangevraagd door Rianne en Richard uit Muntendam. 10 voor 1 is het, zondagmiddag. Dit is Gigant op verzoek. Alex stuurt een berichtje. Hij zegt, hoi Martijn, zoals de gewoonte is bij vakantieganger Marco... ben ik weer een van de allerlaatste met de keuzeplaat van vandaag. En omdat het de nek-aan-nek race is, stem ik dan weer op kant B. Helemaal niet op mij. Dank voor de mooie uitzending van vandaag. Groeten van Alex. Nou, Alex, jij ook bedankt voor het stemmen en voor het luisteren natuurlijk. Hè. Ook Tineke heeft nog gestemd. Marcel zie ik een stem van binnenkomen. Henk heeft gestemd. Allemaal op de A of B kant van vandaag.

de Sunstream vandaag dus. Vier mannen uit Groesbeek. En zij maakten het spannend. Heel spannend vandaag. Ik heb hard lopen tellen. Dus de A en de B-kant. De A-kant dus, ik hou nog steeds van jou. En de B-kant helemaal niet om mij. Maar toch, met 54% van de stemmen... hebben jullie gekozen voor de A-kant.

A-kant. De winnende A-kant van het spelletje. De A- of de B-kant. Dank in ieder geval allemaal voor het stemmen. Veel reacties gehad. Het was een nek-aan-nek race, maar ja, kan er maar eentje de winnaar zijn natuurlijk. Hè. Zo werkt dat. Nou, tot zover deze gigant op verzoek voor deze 26 juli 2026. Dank voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne zondag toe. Zometeen nog een uurtje non-stop leuke muziek. En tussen 2 en 6 hoor je dan de vrolijke uren met Jan Mooibroek. Wij hebben natuurlijk ook weer alle ruimte voor leuke verzoekjes, leuke platen. Wat mij betreft, in ieder geval tot gauw. In de volgende ronde dan zit Marco in ieder geval weer op deze plek. Nog één laatste verzoekje afhandelen. Dat is deze. Hitje van vorig jaar geloof ik, hè. Samuel Welten, echte liefde is te koop.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de aanslag gisteravond tijdens de Cape Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. In Berlijn reed een man in op feestvierders, daarbij kwam één persoon om het leven en raakte 16 anderen gewond. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En de organisatie van de World Pride in Amsterdam reageert met grote verslagenheid op de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. In tijden als deze voelen we des te meer hoe belangrijk het is dat we elkaar blijven steunen en samen blijven opkomen voor liefde, vrijheid en veiligheid, aldus de World Pride. Over extra veiligheidsmaatregelen in Amsterdam verwijst de organisatie naar de Amsterdamse burgemeester Halsema. Zij zei eerder dat die er waar nodig komen. Gisteravond heeft de politie in het Zuiderpark in Den Haag een 35-jarige man uit Alphen aan de Rijn opgepakt. De Alphenaar wordt verdacht van zware mishandeling. Twee slachtoffers van 49 en 50 jaar oud uit Den Haag moesten met verwondingen in het ziekenhuis worden opgenomen. Toen de politie ter plaatse kwam, waren omstanders een van de gewonde mannen aan het reanimeren. Op aanwijzingen van getuigen kon de verdachte aangehouden worden. Onduidelijk is nog wat er aan de mishandeling vooraf ging. Voor de derde dag op rij heeft Roemenië een drone neergehaald. Het Roemeense Defensieministerie meldt dat daar een F-16 gevechtsvliegtuig voor gebruikt werd. De drone was zonder toestemming het luchtruim binnengevlogen. Vrijdag werd voor het eerst een drone uit de lucht geschoten die het luchtruim had geschonden. Gisteren gebeurde dat opnieuw en vandaag dus weer. De drone van vrijdag was van het type Shahed, een aanvalsdrone die door Rusland wordt ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOSCOPE-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
4: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij doet weer.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is overwegend bewolkt en van west naar oost trekken er buien over het land. Bij een matige westenwind wordt het zo'n 22 graden. In het noordwestelijk kustgebied waait het stevig. Ook vanavond krijgen we met buien te maken. In de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt dan rond de 13 graden in het noordoosten tot zo'n 17 graden in het zuidwesten. Morgenochtend start de dag grijs, maar later klaart het op. In de middag vallen er nog een paar buien in het zuiden, midden en oosten, maar langzaam maar zeker wordt het droger en komt de zon erbij. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dinsdag is het weer volop zomer met veel zon. De wind waait uit de zuidwesthoek en het wordt een stuk warmer dan de voorgaande dagen, met een graad of 26 in de kustprovincies tot lokaal 30 graden elders in het land. Woensdag wordt het nog warmer. Bij een zuidelijke wind tikt de thermometer de 30 tot 35 graden aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

0: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse Bondsdagvoorzitter Julia Klöckner laat de vlaggen half stok hangen na de aanslag bij de Gay Pride in Berlijn gisteravond. In de Duitse hoofdstad viel 1 dode te betreuren en raakte 16 mensen gewond doordat iemand met een voertuig op een feestende menigte inreed. Er wordt naar een 21-jarige verdachte gezocht. Klöckner zegt dat wie mensen aanvalt die opkomen voor vrijheid, gelijke rechten en diversiteit de fundamenten van onze democratische samenleving ondermijnt en de menselijke waardigheid schendt. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. Na de aanslag gisteravond tijdens de Gay Pride-festiviteiten in Berlijn wacht de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid nog op nadere informatie uit Duitsland. Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 op een schaal van 5. Dat houdt in dat een kans op een aanslag reëel is. De NCTV zegt dat mensen alert moeten blijven op verdachte situaties. En volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. De uitgestelde Formule 1-race van Bahrein zal op 4 oktober in Maleisië worden ingehaald. Dat meldt de organisatie van de Formule 1. De wedstrijd verviel in april vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. In het voorjaar hoopte men nog dat de race van Bahrein in het land zelf ingehaald kon worden. Maar na nieuwe ongeregeldheden tussen de VS en Iran heeft men die hoop laten varen. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Inner Circle en Sweat La La La La Long. Daarvoor nog de lijstje sleutelgaten en Joker stopt met koken. En zo zijn we begonnen met de vrolijke uren voor deze zondagmiddag. De laatste zondagmiddag eigenlijk van juli. De 26e van de 7e 2026. Gigante FM.

Martijn Woering. Dankjewel voor het draaien van de groetjes en verzoekjes van de hele morgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. En ook vanmiddag is jouw muzikale bijdrage van harte welkom. Laat het weten via de mail studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. Je mag het ook gaan WhatsApp'en 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor deze aflevering van de Vrolijke Uren. Buiten een beetje afkoeling, hè? Oh, heerlijk toch? Ja. Werd ook wel even tijd, hè? Ik bedoel, de tuin die lag er ook erg droog bij, dus... Maar het zweten geblazen komt eraan de komende week weer. Dus, Nogmaals welkom, de laatste zondag van juli 2026, GigantenFM en de Vrolijke Uren. Ja, kom door met jouw muzikale suggestie. studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan WhatsAppen 059 130 20.

zomerse klanken van halverwege de jaren 80 was het inderdaad. Hoor. Muziek van Silvio en I'm Your Sunshine America. Gigant FM, de vrolijke uren op deze zondagmiddag. De laatste van juli, ja. We gaan eens even kijken wat er binnenkomt aan muzikale suggesties. André Brichtman uit Wervelshoofd. Hij vraagt om het laat van Roy Black en Anita. En als het kan ook iets van Connie Francis. We gaan eens even kijken, ja.

0: Goedemiddag Jan, ik ben weer aan het lezen. Lezend van de partij.
1: Ja.
0: Lezend van de partij. Je mag voor mij wel Los Bravos draaien met Black is Black. Of de Rolling Stones met Paint It Black. Of allebei. Jij bent de baas, dus kiep maar Rim. Veel plezier, groetjes van Derry. Derry, dankjewel. Ik zal zeggen, laat je verrassen. Hè? Ja, toch? Draai voor mijn moeder Ali Hartman maar een mooie accordeonknijter. Namens haar zoon Gerrit. Ook dat gaan we eens even zoeken, hoor. Ja. Koop, die is ook van de partij. Mooi Jan, fijne uitzending voor vanmiddag. Hier wordt zeker geluisterd naar de mooie klanken uit het noorden. Ja, we zitten een beetje hoog. Ik zit nog niet helemaal hoog, hoor, maar... We kunnen nog hoger gaan zitten, dus wat dat betreft... Dankjewel, beste Koop. En heel veel plezier uiteraard. Ja. Maar dat gaat denk ik wel goed komen.
1: Ja.
0: Zo is het. De vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. En jouw muzikale bijdrage is van harte welkom. Laat het eventjes weten via de mail. studio@gigantenfem.nl. Dus studio@gigantenfem.nl. Eens even kijken. Goedemiddag, Gigantenfem. Met Jan, hallo.
2: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
2: Ik wil graag een plaatje aanvragen van Inca Marina.
0: Ja.
2: Met Viva España. Groeten. Hoi, hoi, hoi.
0: Olé. Of niet? Ja, zo is dat. Dat hoort er ook bij, hè. Inca Marina. Ik weet, die plaat is ook gedraaid bij collega Martijn Woering. Maar, ja, dat was nog zo vroeg. Toen sliepen we volgens mij nog. Nee, eveneens als met deze plaat van Rutger van Barneveld. Dus, ja, dat telt even niet mee. Ja, vind ik ook. Ik bedoel, zondag moet je niet zo heel nauw kijken. Dus, grote hit op dit moment. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

Zondagmiddag is nergens zo gezellig als hier. Dit zijn de vrolijke uren. Jan Mooibroek op Gigant FM. Hey!

Viva España van Imca Marina. Gigante fan. Ja, er zijn ook mensen die zijn aan de klus op een zondagmiddag. Hè? Ja. Ik kreeg net een foto van iemand. Die is tegels aan het leggen. Buiten. Hè? Volgens mij, die ene moet nog een klein tikkie hebben. Dus, maar de waterpas die is er ook bij. Dus, en je weet het, hè, het moet wel een beetje aflopen voor het water natuurlijk.

0: klaar en had ik je maar nooit gezoend. Eens even kijken, Herman uit Zwijndrecht. Hij zegt de plaat van Henk Wijngaard. En als het kan ook eentje van Boemerang. We gaan eens kijken, beste Herman. Hallo, vrolijke Jan. Fijn dat je er weer bent. Wij ook. Draai maar eventjes een van Dick van Altenaar. En de rest weet je wel, hè. Groetjes van Marta uit Roelofswaardersveen. Dank je wel voor Marta. We gaan ons best weer doen op deze zondagmiddag. Ja. Kan alle kanten op, hè. Ja, zo is het zo eens een keer. Eens even kijken. Goedemiddag, Gigant FM met Jan. Hallo.
1: Hey, vriend.
0: Hey, vriend.
1: Plaatje van The Strangeless, Always the Sun.
0: Ja.
1: En noem maar eentje met Skin Deep.
0: Skin Deep.
1: Dankjewel, vriend.
0: Oké, okay, nou, ik ga eens even kijken. Even die twee, die gaan we eens eventjes... door het volgende uur uiteraard, hè. Ja, dit uur red ik er niet meer, dus wat dat betreft, hè. José Jacobs uit Deurne, die vraagt om het plaat van... Henk Wijngaard en Schilder van God. En als ik kan ook het plaat van Bobby Prins. Jerry zegt nog even dankjewel. Ja, voor het draaien van die ene plaat, hè. Los bravos. Black is black. Goedemiddag Jan, zou je dit nummer voor ons willen draaien? Elvis Presley en Don't Be Cruel. Lies van Tineke. Tineke, dankjewel daarvoor. En ik neem het mee naar het volgende uur als je het niet erg vindt, hoor.

Black en Anita Schön is de Zauberwet Suzanne. Eens even kijken, bijna 3 uur geworden. Dat betekent dat we er eventjes uit moeten voor het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de Vrolijke Uren. Dat allemaal op zondagmiddag en Gigant FM. Tot 3 uur, de Time Bandits.

0: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
1: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
2: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse media melden dat de verdachte van de aanslag in Berlijn een aanhanger van Islamitische Staat is. De 21-jarige man is door de politie geïdentificeerd als Abdul B. Vorig jaar vertrok B naar het Midden-Oosten om zich bij IS aan te sluiten, maar dat mislukte. Na zijn terugkeer in Duitsland werd hij veroordeeld. In mei dit jaar zou hij na jeugddetentie op vrije voeten zijn gekomen. Een woordvoerder van de politie zei eerder dat de verdachte een bekende van de politie is. En de regionale omroep RBB zegt dat er afgelopen nacht iemand is opgepakt die mogelijk met een voertuig inreed op mensen bij de Pride in Berlijn. Het zou gaan om een persoon met de Iraanse nationaliteit. De politie heeft dit niet bevestigd. Na de aanslag was er onduidelijkheid over hoeveel mensen er in het voertuig zaten. Er wordt dus gezocht naar een 21-jarige verdachte. Volgens RBB is onduidelijk wat de rol van B geweest is en of hij degene was die achter het stuur zat. De 5 stranden in de Franse regio Normandië, waar op 6 juni 1944 de geallieerden aan land gingen, zijn aan de UNESCO-werelderfgoedlijst toegevoegd. Volgens het comité zijn op de stranden veel sporen aanwezig die symbool staan voor de vrede en vrijheid in Europa. De stranden moeten beschermd worden tegen klimaatverandering, de aanleg van windparken en massatoerisme. 6 juni 1944 ging de geschiedenis in als D-Day. Ruim 150.000 geallieerde militairen landden op de stranden aan de Franse kust. De Spaanse premier Sanchez heeft de provincie Ávila ten westen van Madrid bezocht. Ook dit gebied is door brand getroffen. Volgens Sanchez waren er vannacht positieve ontwikkelingen gaande in de strijd tegen het vuur, maar er zullen nog moeilijke uren volgen. De premier laat weten dat er een nationaal pact voor de klimaatcrisis nodig is. Zo'n pact moet voor betere brandpreventie zorgen. Ondertussen is er bij Valencia een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Zeeman Elektro in Nieuw Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM, de

Elvis Presley, Don't Be Cruel. Daarvoor nog de Shorts en Come On Zavar. En tot de opende tweede uur van de vrolijke uren op deze zondagmiddag 26 juli 2026. Gigant FM.

even kijken. Goedemiddag, wat weer een gezelligheid bij Gigant FM. Nog graag een plaat van Nena horen met In Meinen Lieben. Bert Boyten, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken of ik die plaat kan vinden. En dan gaan we even afstoffen en opzetten. Ja. Ik had nog een aantal nummers klaarstaan in het vorige uur. Dat gaan we ook even draaien. Maar niet dat je denkt van, hé, mijn nummer komt niet voorbij. We draaien ze gewoon willekeurig door elkaar heen. Hè? Ja, zo is het. Studio@gigantenfm.nl. Dus studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage voor de vrolijke uur. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan. En ik wens je een hele bijzondere goedemiddag. Ja, dit had ik ook nog klaarstaan van het vorige uur. Ja, zo is het. Een nummer van Dick van Altena. Ik heb gekozen voor De Speelman. MUZIEK

onze begin jaren 80. Muziek van The Stringless en Scandy. Je hoort het hier op Gigant FM. Ja, van het verleden naar het heden. Want dit is de nieuwe single van Marco Schuitmaker. Is leuk geworden hoor. Ja, luister zelf maar eens.

De schilder van God, Jordi Brinkman, Henk Wijngaard op GigantenFM. Ja, zo af en toe moet je even wat langer wachten. Ja, dan is het even niet anders. Ik moet ook even zoeken. Ja, ik word ook een jaartje ouder, dus in oktober weer. Dit is Bij ZDM.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

Quintus en de grote reis. Jawel. Truckstar 2026 op dit moment in Assen. Vandaag de laatste dag, hè? Ja. Ik heb er zelf ook jarenlang gelopen, gestaan met een drive-in. Ja, het was, maar het is nog steeds een leuke happening. Ja, dat is een ding wat zeker is. Moet nog eventjes naar een mooie accordeonplaat opzoeken voor Ali. Dat gaan we ook zo dadelijk even doen. Eens even kijken. Gerard van Gozen. Hij zegt, ik hoor regelmatig dat Marta uit de Roelofsarensveen een trouwe luisteraar is. Ja, dat klopt inderdaad hoor. Ik wil daarom de plaat van Kind van Zon en Maan voor haar aanvragen. Tevens voor alle Veense chauffeurs en met name de vrouwelijke chauffeuses. Ja, van het transportbedrijf waar Yves ook chauffeur is. Gerard, we gaan het regelen. Ja, Kind van Zon en Maan. En dan speciaal verzoek voor Marta uit de Roelofsarensveen. Nou, bij deze dan hoor. Hebben we dat ook weer gerocheld, maar zo te zeggen.

Wallflower, Jongen en Rozenbolka. Eventjes gedraaid voor Ali. Ja, Ali die wou graag een leuke polka. En ik denk dat dit wel een leuke polka is, toch? Denk ik zo ongeveer. Dus even kijken. Marta die reageert nog eventjes. Want ze heeft niet helemaal meegekregen wie het had aangevraagd. Gerard van Goosen. Ik hoop dat het wat zegt natuurlijk. Hè. Ja, zo is het. Hè. Jan, kun je nog later rijden van Highway?

0: Jannes en Dans, tot morgen met mij. Ja, ik weet niet of ik zo lang volhoud, maar hè? Het is het te proberen, toch? Zo is het. Zullen we kijken? Goedemiddag, GigantFM, met Jan. Hallo.
1: Ja, goeiedag, hem.
0: Hallo.
1: Ik ben Cor, van buurman naar buurman. Ik
0: dag,
1: ben een praatje aanvragen voor de buurman, hem.
0: Ja.
1: Praatje van Status Quo.
0: Ja.
1: En in die army nou.
0: In die army nou.
1: Prettige uitzending en tot de volgende ronde.
0: Oh, oké, okay, dat gaan we dan even doen. Dat komt mooi uit. Dat kunnen we nog eventjes doen voor het nieuws van 4 uur. En dan gaan we er eventjes uit voor het hele gebeuren van 4 uur. En na de klok van 4 uur ben ik bij je terug met het derde gedeelte van de vrolijke uren.

0: tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen electrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-318830.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het aantal gewonden van de aanslag van gisteren op de Pride in Berlijn is naar boven bijgesteld. Eerder werd gesproken van 1 dode en 16 gewonden. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, meldt nu dat het om 29 personen gaat. Sommigen hebben ernstig letsel opgelopen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken liet eerder weten dat er geen Nederlandse slachtoffers zijn. 1 persoon reed gisteravond in de Duitse hoofdstad in op een mensenmenigte. De 21-jarige verdachte zou nog altijd voortvluchtig zijn. Over een uur, om 5 uur, wordt op het festival Milkshake in Amsterdam een minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag tijdens de Pride in Berlijn. De organisatie zegt dat liefde, zichtbaarheid en solidariteit altijd sterker zijn dan angst. De oprichter van dit jaarlijkse festival, Marieke Samallo, laat weten dat dit eens te meer aantoont dat acceptatie van de queergemeenschap nog lang niet daar is waar die zou moeten zijn. De organisatie heeft, mocht het nodig zijn, direct contact met autoriteiten en hulpdiensten. Iran beweert dat het geen vergeldingsaanvallen meer uitvoert op landen in het Midden-Oosten waar troepen uit de Verenigde Staten gelegerd zijn. De reden is dat de Verenigde Staten hun bombardementen op Iran gestaakt hebben. Vergeldingsacties zijn daarom niet meer nodig. De afgelopen weken hebben de aanvallen over en weer het diplomatieke proces tussen de VS en Iran weer behoorlijk ontregeld. Eerder werd afgesproken over vrede te praten, maar de twee kregen toch weer ruzie over de scheepvaart in de Straat van Hormuz. En in de Straat van Hormuz is een olietanker ontploft. Persbureau Tasnim meldt dat het schip in aanvaring was gekomen met een zeemijn. Het schip zou afgeweken zijn van de vaarroute die Iran had aangewezen en kwam zodoende in aanvaring met een mijn. Vanuit Teheran is nog niet officieel gereageerd op het incident. Verder is er nog veel onduidelijk. Het weer overwegend bewolkt en van west naar oost trekken buien over het land. Bij een matige westenwind is het zo'n 22 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: Rijn.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Caesar Vanderbaum en Pedro, die jongen uit Mexico. Daarvoor nog Johan en Henk en over een gele ballon. De opener van het derde gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. En de laatste van juli. Welkom terug dus.

gaat of dat over het hoofd gezien. Ja, dankjewel Jan voor het draaien van het nummer. Ja, dat ging over Elvis Presley, hè? Ja. Don't be cruel. Het is een poosje geleden dat ik gedraaid heb, maar ja. Tineke, dankjewel daarvoor. En ook dankjewel dat je schrijf er nog even bij. Het shirt wat ik aan heb, staat hier heel mooi in. Dankjewel. En daar heb ik wat meer reacties over gekregen. Ik ben er blij mee dat mensen zeggen van het staat je goed. Als het niet goed staat, dan trek ik hem meteen uit hoor. Dan doe ik een andere aan. Dus, maar nee. Ik hou hem nu aan. Ja, ik hou hem nu aan hoor. Ja, ja. Ja, we gaan toch niet over het shirt hebben, hè? Nee. Ja, hij is wel nieuw. Fonkelnooi, zeg maar. Ja. Anita uit Limburg, ze zegt, kijk schat, dit is een plaat voor mij. Jannes, fijne zondag nog. Dankjewel Anita, uiteraard ook een hele fijne zondag toegewenst. Hoi Jan, zou je Pink Cadillac van Bruce Springsteen kunnen draaien? Een beetje vergeten pareltje, maar zeker de moeite waard. Groeten aan iedereen die luistert. En aan jezelf natuurlijk. En maak er nog een mooie uitzending van. Groetjes van Arno. Arno, dankjewel daarvoor. Ik ga eens even kijken of die plaat kunnen vinden. Ja. Dan gaan we even afstoffen. Hè, die pink Cadillac. Die roze Cadillac. Ja. Wel leuk natuurlijk. Ja. Zo'n auto in het roze. Eens even kijken, Hanna uit Klassina Veen, die vraagt om een plaat van Johan Heuser met seconden duren uren. Gigant FM, de vrolijk.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.

Rob de Nijs op GigantenFM tijdens de vrolijke uren en banger hart. Ja. Ik kijk naar buiten, daar word ik niet echt vrolijk van. Jongen. Maar goed, gaan we het daar niet over hebben. Koop die kop met een verzoekje. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik denk, Koop, dat het meer past in het programma van zaterdagavond tijdens de DJ Carousel. De Cult en Seashell Sanctuary. Ik denk het wel. Ja. Dan wil ik het best gaan draaien, want even uitrekenen. Volgens mij ben ik binnenkort ook aan de beurt. Dus heel wat anders wat is deze van de Slagerboys.

Ja, Rococo, die slagerboys en ik hebben een kleine papegaai. Ik denk, die moet gewoon meenemen naar de vrolijke uren. Ja, word je vrolijk van, toch? Een papegaai, ja. Voel je mij soms ook?

Muziek van het heden en het verleden. Alles op één station, Gigant FM. Muziek van Amar en Stem in je hart. Ja, zo is het. Koop die reageert ook nog eventjes. Ja, hij stuurt een paar duimpjes en voor de cult natuurlijk. En voor de zaterdagavond. Ik zeg, ja, dat is wat voor de zaterdagavond. Ja. Gaan we dat regelen, beste Koop. Dus dat moet kunnen volgens mij tijdens de DJ Carousel. Maar ja, zegt Koop. Dan met een plaat van de Fernando Express. Nou, bij deze dan. Gigant FM, de vrolijke uren.

Iedere donderdagavond is het 3 uur lang gigantisch gezellig. Gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Ja. Corrie Konings en er hangt iets in de lucht. Arno die vroeg om een plaat van Bruce Springsteen. En daar gaat het volgens mij om deze. Pink Cadillac op Giga.

Springsteen en de Pink Cadillac. Volgens mij is het in de jaren 90, begin jaren 90 of eind jaren 80... ook nog door een of andere dame gezongen. Ik zie het hoesje zo voor me, maar alleen ik weet niet meer van wie het was... maar dat maakt ook niet uit. Dit was de versie van Bruce Springsteen en Arno die stuurt nog even een duimpje... dat hij daar weer heel tevreden mee is. Dan zijn wij ook weer tevreden. Koop die stuurt ook een duimpje voor de Fernando Express. Ja... Ja, maar dat ook allemaal weer goed geregeld, denk ik zo. Door met de muziek. Dit is Klaas Hemstra op Gigant FM. Mijn...

En jij bent het helemaal. Eens even kijken. Arno, die, ja, hij zegt Natalie Cole bedoel je. Ja, dat is haar, ja. Die bedoelde ik, ja. Een blauw hoesje met een roze Cadillac. Inderdaad, het gaat over roze Cadillac. Dus nogal wieders. Dankjewel daarvoor. Ja, hoef je daar niet meer aan te denken. Ja, zo is het toch, hè. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ik ben nog aan het zoeken voor Bert Boyton. Ik denk dat het een probleem wordt, beste Bert. Maar ja, dan moet ik anders wat gaan rijden van Nena. Maar we gaan kijken. We hebben nog een uur de tijd, dus het zou maar zo kunnen. Dus even kijken. Een grote vriend uit Winschoten. Hij, als het lukt, een plaatje van Jack Jersey. En Miranda van Arne Jansen. Jack Jersey heb ik vanmorgen volgens mij ook gehoord. Hè? Ja. Nou, ik ga eens even kijken in het laatste gedeelte van de vrolijke uur. Dus wie weet, wie weet, wie weet, wie weet. Jan, draai nog eventjes Ede Staal met Me and My Truck, Baby Jane. Voor mijn eigen trucker, die om 4:15 de baan weer op gaat. Oei, oei, oei, 4:15.

Truckers staan meestal heel vroeg op en vertrekken ook heel vaak heel vroeg. Dus om er op tijd te kunnen zijn bij het laat op losadres. Zo is er nou eens een keer. Edestal, hier op Gigant FM. Me.

in het klein. Maar leuk cafeetje. En daar vond Amor zijn groot geluk. En denk ik steeds weer aan dat cafeetje. Dan gaat de liefde toch nooit meer stuk.

0: Mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
0: op gigantfm.nl.
3: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
4: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Dobrindt zegt dat de autoriteiten ervan uitgaan dat de aanslag op de Pride in Berlijn islamitisch terrorisme was. Er viel 1 dode te betreuren en 29 mensen raakten gewond. De man die met een busje inreed op een feestende mensenmenigte en daarna mensen met een mes aanviel, is nog altijd voortvluchtig. De politie zegt dat het om de 21-jarige Abdul B. gaat. Hij was eerder veroordeeld en kwam in mei op vrije voeten. En de koninklijke marechaussee laat weten extra aandacht te hebben voor de verdachten van de aanslag. In dit geval gaat het niet alleen om eenheden die verantwoordelijk zijn voor grenscontroles, maar alle operationele eenheden. De verdachte, de 21-jarige Abdul B., staat ook Europees gesignaleerd. Volgens Duitse media is B. een Duitse burger en een bekende van politie en justitie. Hij zou geradicaliseerd zijn en zich vorig jaar in Syrië hebben willen aansluiten bij Islamitische Staat. In het Brabantse Bokhoven en Engelen zijn verschillende huizen van mensen beklad die voor de komst van een asielzoekerscentrum in de buurt zijn. Op de woningen staan verschillende scheldwoorden. Onduidelijk is om hoeveel huizen en spullen het gaat. De politie is nog aan het inventariseren en onderzoekt de zaak. Afgelopen nacht is in het Overijsselse Geesteren mogelijk de auto van statushouders in brand gestoken. Het gezin kreeg eerder dit jaar ook al met vernielingen en dreigementen te maken. Midden in het drukke zomerseizoen wordt de Londense luchthaven Gatwick geplaagd door een storing in de watervoorziening. De toiletten werken niet en de restaurants zijn gesloten. Het gaat om beide terminals op de luchthaven ten zuiden van Londen, waar onder andere EasyJet, Wizz Air en British Airways opvliegen. Volgens Gatwick gaat het om een waterprobleem in de omgeving van Horley. Samen met het waterbedrijf wordt aan een oplossing gewerkt. Het weer, vanavond buien, in de nacht valt er hier en daar nog een bui. De temperatuur ligt tussen de 13 en 17 graden. Morgen een grijze start met een paar buien, maar later klaart het op. Bij een matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Zonne te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
8: Autobedrijf, Ferdy Snijders,
9: Betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
10: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
11: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
12: Gigant FM. De vrolijke uren. Jan Mooibroek.

laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 26-7-26. Ja. Welkom terug dus, het laatste gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Eens even kijken. Goedemiddag Jan, graag een plaat van Chris Bauer als het kan. Jannette, dat gaan we regelen tussen nu en 6 uur.

wat je zegt. Nou, ook regelen. Ja, die heb ik al klaarstaan voor je. Dus daar gaan we zo dadelijk ook meteen in zitten. Studio@gigantenfm.nl en WhatsApp mag ook 059 130 2010. 059 130 2010 voor jou.

van Nena. Ja, die laat ik zo dadelijk ook voorbij komen. Maar niet om de gevraagde plaat, maar ik ken wel een andere plaat van Nena. Dus daar moeten we het even mee doen. Het is niet anders, Bert Boyten. Ja. Ik zal van de week eens even kijken of ik die kan vinden ergens. Wie weet. Niet geschoten is altijd missen, ik de mooie. Ja, zo is het ook eens een keer. De vrolijke uren tot 6 uur. Mijn naam is Jan. Goedenavond. Nou ja, avond. Bijna avond.

0: het allermeest.
1: Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

uit de jaren 80. De 80's. En 99 Luftballons. Ja, in die ene, die is nog steeds spoorloos, volgens mij. Ja. Ronald uit Klasine Veen, die vraagt om plaat van Quintus en Robot Riders. Gaddy zegt nog eventjes, mag Angels of wel... Hans uit Winschoten. Die vraagt om de plaat van DJ Chris Bernard. Die engel, die zingen. Alvast bedankt, zegt Hans. Hans, ik ga hem voor je opzoeken. En dan gaan we eventjes, ja, eventjes daar, zeer zeker. Maar eerst eventjes deze. Eigenlijk een oud nummer, maar een nieuw jasje gezogen door de Paloma's. Moet er misschien nog olie bij?

All About Boys. En dit is de nieuwe single van de Gebroeders Co. En Proud to be Fout. Giganten Fem, de vrolijke uren tot aan de klok van 6 uur. Terug in de tijd met Honey. Liefde is lekker. En lekker is liefde.

en Rosie. Het verhaal over Rosie, ja, ja. Jerry helemaal blij, hoppa, mooi, zegt ze. Hans ook helemaal blij. Hij neemt er eentje op. Hans, je mag er ook wel twee van nemen, hoor. Ja, voor mij wel, hè. Dus, ja. Geen enkel probleem, dus zo is het. Uit de jaren 80. De Dolly Dots en She's a Liar.

Frank van Weert en nergens goed voor. Dat was het ook weer zo'n beetje op deze zondagmiddag. De 26 van de 7e 2026. Gigant FM, ik wens je een hele fijne avond. Vanaf de klok van 11 uur, Bert Haan en Country Gigant. Maak er wat leuks van. Graag tot de volgende. Mooi.

0: bouwkundig.nl. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. De natuurbrand in de Franse regio Gironde heeft al zo'n 240 woningen verwoest. Rond Bordeaux is 42.000 hectare afgebrand en zijn ongeveer 220.000 mensen geëvacueerd. Brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, terwijl wegen en treinverbindingen zijn afgesloten. Zo is er 60 kilometer van de A63 van Bordeaux naar de Spaanse grens dicht. De politie meldt ook een arrestatie van een verdachte die zou hebben ingebroken in een verlaten woning om daar 44 flessen wijn te stelen. En in het Brabantse Engelen en Bokhoven zijn minimaal 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer van inwoners die de komst van een opvang voor 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen steunen. Op gevels staan leuzen als AMV nee en andere kwetsende teksten. In appgroepen worden namen en telefoonnummers van voorstanders gedeeld. Meerdere bewoners hebben aangifte gedaan. Burgemeester Mikkers noemt de bekladdingen verwerpelijk en wil dat de daders stevig worden aangepakt. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, hij dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flennekens in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flennekens.nl. Iers restaurant Flennekens. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is wisselend bewolkt en de regen verdwijnt vrijwel overal. Er waait een matige aan de noordkust en boven het IJsselmeer vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Vannacht kan er nog her en der een bui vallen. Het kwik daalt naar 13 graden in Groningen tot 17 in Zeeland. En er waait een matige westen tot noordwestenwind. Die is langs de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig. De ochtend begint nog bewolkt, maar de zon laat zich in de loop van de morgen op steeds meer plaatsen zien. Wel kan er nog een buitje vallen. 'S Middags zijn er zonnige perioden en kan er met name in het oosten eerst nog een bui vallen. Het wordt een graad of 22 en er waait morgenmiddag een matige westenwind. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar blijft het wel overal droog. Namorgen krijgen we meer zonniger, droger en vooral erg warm zomerweer. Op donderdag kan het in de oostelijke helft 37 graden worden. Vanaf vrijdag neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: ideaal thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij tapijt- en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijt-en-gordijnshop.nl.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè? Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar L. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al bijna €20.000 opgehaald. In het Como-meer in Noord-Italië is het lichaam gevonden van een vermiste Nederlander. Die 45-jarige man verdween nadat hij zijn 16-jarige oudste zoon uit het water probeerde te redden. De jongen werd alsnog gered door een man op een subboard. Duikers vonden het lichaam van de man op 25 meter diepte na een zoektocht van ruim een dag. Hij had de boot samen met zijn 3 kinderen gehuurd en die zijn inmiddels allemaal veilig. In Berlijn zijn duizenden mensen de straat op gegaan om de slachtoffers van de aanslag en de queergemeenschap te steunen. Bij de Brandenburger Tor werd een minuut stilte gehouden. Gisteravond kwam 1 persoon om het leven toen een voertuig op een menigte inreed. 29 anderen raakten gewond. Vanavond worden er in de Duitse hoofdstad ook nog een herdenkingsdienst en een rouwmars gehouden. De dader is nog voortvluchtig. De 21-jarige Abdul B. was eerder veroordeeld en is aanhanger van IS. En illusionist Hans Klok heeft de prestigieuze Fred Kaps Award gekregen. De internationale onderscheiding werd uitgereikt in Utrecht en geldt als een van de hoogste eerbewijzen in de goochelwereld. De award heeft de naam van de Nederlandse illusionist Fred Kaps, die als enige goochelaar 3 keer wereldkampioen werd. Volgens de jury krijgt de 57-jarige Klok de prijs voor zijn bijdrage aan de internationale goochelkunst. In een verklaring noemt Klok het een enorme eer en een prachtige erkenning. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
5: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor €29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
6: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
7: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
6: Bandencentrum Emmen.
7: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
8: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met CIOscope-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
2: FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
2: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus,

Grand FM hoor je overal. Ga jij dan met me mee? In Noordoost-Friesland op de kabel via 98.1. En digitaal via Kabel Noord. Kanaal 842. Grand FM. Altijd. En overal. De gezelligste.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi Snijders.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Voor de derde achtereenvolgende dag heeft Roemenië een drone uit de lucht geschoten boven de Zwarte Zee. Volgens president Dan gebeurde dat vanochtend met een F-16 boven Roemeense wateren vlakbij de grens met Oekraïne. De herkomst van de drone wordt nog onderzocht. Roemenië spreekt van onaanvaardbare schendingen van het NAVO-luchtruim en wijst naar Rusland. Het onbemande toestel dat vrijdag werd neergehaald was een door Rusland gebruikte Shahed kamikaze drone. In Rotterdam-Zuid hebben honderden mensen een stille tocht gehouden voor de 18-jarige Jafar El. De Rotterdammer werd eerder deze week doodgeschoten tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen en overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De deelnemers liepen in witte kleding en hielden aan het eind van de tocht een minuut stilte. De politie onderzoekt de zaak, er is nog niemand aangehouden. Met een inzamelingsactie van de familie voor de uitvaart is al ruim €22.000 opgehaald. En zangeres Katy Perry is boos omdat haar nummer Firework is gebruikt in een video van het Witte Huis met beelden van militaire aanvallen op Iran. Volgens Perry is haar lied bedoeld als boodschap van hoop en niet als steun voor oorlog. Ze zegt dat ze ook geen toestemming heeft gegeven voor het gebruik van haar muziek. Andere artiesten hebben ook kritiek geuit op het ongevraagde gebruik van hun liedjes door de Amerikaanse regering. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloeken.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakte 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. Het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat melden Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. De Ronde van Frankrijk is zoals verwacht gewonnen door Tadej Pogacar, die nu met zijn vijfde eindzege gedeeld recordhouder is geworden in die Tour de France. De Sloveen komt in het rijtje met de Fransen Jacques Anquetil en Bernard Hinault, de Belg Eddy Merckx en de Spanjaard Miguel Indurain. De Amerikaan Lance Armstrong won in zijn carrière weliswaar 7 keer de Tour, maar al zijn overwinningen werden later ongeldig verklaard vanwege stelselmatig dopinggebruik door Armstrong. En de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is weer teruggekeerd naar zijn thuisland na gratie van de Amerikaanse president Trump. Hernández zat in de Verenigde Staten een celstraf van 45 jaar uit voor betrokkenheid bij drugsmokkel. Hij werd bij aankomst in Honduras ontvangen door familie en aanhangers. Maar er wacht hem in eigen land nog wel een rechtszaak over beschuldigingen van corruptie. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
5: Het Monument in Veenoord, Nieuw Amsterdam.
2: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
6: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

Op zoek naar muziek waar je blij van wordt. Die echte Hollandse gezelligheid. Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+. Of online via Gigant FM.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn twee Israëlische kolonisten opgepakt na een van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. De Duitse politie heeft de 21-jarige verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn van gisteravond opgespoord en doodgeschoten bij een volkstuincomplex in Berlijn-Spandau. Bij die aanslag gisteravond kwam een vrouw om het leven en raakten 29 mensen niet ernstig gewond toen een witte bestelbus inreed op de mensenmenigte. De politie onderzoekt nu of er meerdere verdachten betrokken waren bij de aanslag in Berlijn. Die geldt als terroristische daad. De verdachte was een aanhanger van IS. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraadmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
5: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig en laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
0: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: www.opticaemmen.nl.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. De Franse president Macron bespreekt morgenochtend om 10 uur de aanpak van de grote bosbranden in Frankrijk tijdens een crisisoverleg. Vanavond is er al een interministeriële crisisvergadering gehouden onder leiding van premier Le Cornu. Ook in Spanje houden de autoriteiten crisisvergaderingen vanwege zware natuurbranden daar. Bij de grootste brand in de Spaanse regio Avila zijn tienduizenden mensen geëvacueerd. In totaal zijn bijna 75.000 mensen ontheemd geraakt door de branden. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 moskeeën in brand gestoken. Volgens Israëlische media zijn 2 Israëlische kolonisten opgepakt na 1 van die brandstichtingen. Het Israëlische leger heeft de aanvallen veroordeeld en onderzoekt de zaak. De brandstichtingen komen tijdens een periode van oplopend geweld tussen Israëliërs en Palestijnen in het gebied. Israël is druk bezig nederzettingen te bouwen, iets dat internationaal sterk wordt veroordeeld. En het Israëlische veiligheidskabinet gaat akkoord met een beperkte inzet van een internationale troepenmacht in Gaza, dat meldde Israëlische media. Het besluit is onderdeel van het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. De troepen moeten gaan helpen bij de beveiliging van een geplande humanitaire zone, maar het is nog onduidelijk wanneer de missie start en hoeveel militairen er worden ingezet. De rechtse coalitie van Netanyahu is niet happig op een wederopbouw, zolang Hamas in Gaza nog wapens in bezit heeft. Het weer, her en der nog kans op regen bij vannacht 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Morgen begint bewolkt met 's middags zonnige periode en ook kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
7: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
8: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorden en Dedemsvaart.
3: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: www.apkemmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
3: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin op de grens met Frankrijk gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Blok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Shara in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Shara benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Shara voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gerdien, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Hij kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

De Gigant FM app. Luister overal ter wereld naar Gigant FM. Bekijk de playlist. Stuur een appje naar de studio. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws. Download hem nu in de App Store. De Gigant

0: Ook wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op dit moment werkt Syrië aan een veiligheidsakkoord met Israël met meerdere landen. Dat zei president al-Sharaa in een interview met de zender Al Jazeera. Volgens hem moet die overeenkomst de weg vrijmaken voor een bredere vrede in de regio. Al-Sharaa benadrukt wel dat Syrië daarbij aanspraak blijft maken op de al sinds 1973 door Israël bezette Golanhoogte. Maar de hardliners in Israël willen niet wijken. Al sinds het aantreden van al-Sharaa voert Israël geregeld aanvallen uit in het zuiden van Syrië. Op het Spaanse vakantieeiland Mallorca hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Volgens de politie gingen in de hoofdstad Palma zo'n 25.000 mensen de straat op. De demonstranten zeggen dat de vele toeristen op Mallorca zorgen voor woningnood, afval, files en geluidsoverlast. Ze pleiten daarom voor een beperking van het aantal bezoekers aan het Baleareneiland. De komende weken is het de periode met de meeste vakantiegangers op Mallorca en de inwoners zijn het nu zat. De politie van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft de witte bestelbus weggehaald die gebruikt is bij de aanslag tijdens Pride gisteravond. De man reed in die bus op feestende Pridegangers in. Hij doodde daarbij 1 persoon en verwondde nog 29 anderen. De 21-jarige verdachte sloeg op de vlucht, maar kon na een klopjacht worden opgespoord en is door agenten doodgeschoten. De aanslag in Berlijn geldt als terroristische daad. De verdachte was een al eerder veroordeelde aanhanger van IS. En natuurbranden in de Belgische provincie Namen hebben meerdere hectares bos verwoest. Bij Gédin, op de grens met Frankrijk, gingen 7 hectare in vlammen op en bij Furvoos nog eens 2 hectare. Inmiddels zijn die branden wel onder controle, maar de brandweer zegt nog dagen bezig te zijn met nablussen. Er kwam bij de bestrijding van de vlammen ondersteuning van blushelikopters en een aantal Franse brandweerlieden. Het weer, her en der nog kans op regen bij 13 tot 17 graden en een matige westen tot noordwestenwind. Overdag begint bewolkt met 's middags zonnige periode en kans op een buitje bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.